de boer. Daar zie je bent vinder, huid rond af is ook wel boer. En in lopen bij hoog arrangiert, dat heeft niet zo heen.

Jo, dat is dus leem. Nu dat ik kwijt weg is. Het is hoog in links. Ja, voor een.

open. Nog offen? Fijn. Das war halt der Tag. Na mehr, is het net nog shampoos? Ik weet niet, was ich vertrouw.